gets ready. You've got to move.

0: Luister naar de onvoorwaardelijke liefde voor muziek op 40upradio.nl.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Schoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien. En dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

Je luistert naar 4D Up Radio. Music. No filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in het Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel planten en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

try to come home. Your daddy said he'd give you.

of other places. Some new town.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel planten en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B-werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroegavond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. In Vriezenveen mogen agenten vanavond preventief fouilleren tijdens een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang. De gemeente Twente-Rand heeft het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden vorige week. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen nadat betogers met stenen en vuurwerk hadden gegooid. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak, bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten, goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. En minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor de misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

lantaarn spiegelt in het water. Het dorp is in een stille harmonie. Het is nacht volmaakt verlaten, zijn de haven en de straten. Alleen de kerkklok laat zich horen, 2:30. Maarten hoeft niet eens de wekker meer te zetten. Al een fractie voor de klokslag van de kerk wordt hij uit gewoonte wakker. 30 jaar is hij al bakker. Slechts op zondag slaapt hij uit, dan zwijgt het werk.

vast, haalt de broden uit de rijskast, vult de blikken en hij zet ze strak in lijn. Zijn opa bakte bruin, wit en volkoren.

brood ging bakken. Had Maarten uitgebreid met meer banket. Koeken, flappen en tompoezen, taarten, bolle slagroom soezen. Hij moest wel een uurtje eerder uit zijn bed. Rond de klok van 6 komt Emma naar beneden. Zijn vrouw, zij runt met trots het winkeldeel. Soms valt als ze gaat beginnen net het eerste zonlicht.

schepen en de namen. Dus ze vraagt, hoe heet de bruid? Er is geen bruid, zeg ik. Ik zie er denken. Oh, dat is hier op het dorp soms nog taboe. Dus of Maarten die wil maken, weet je wat, zou het ook smaken.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Riede van Taghi heeft twee nieuwe advocaten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bevestigd dat Ronald van der Horst en Aniek Slijters hem gaan bijstaan in het hoge beroep in het Marengo-proces. Taghi zat ruim een jaar zonder vaste verdediging na de aanhouding van zijn vorige advocaat Vito Shukrula. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak. Bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten. Goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. In de Japanse stad Utsunomiya is een beer gevangen na een dagenlange zoektocht. Gisteren werden bijna 100 scholen gesloten na meldingen van het dier. De beer van ongeveer 100 kilo werd uiteindelijk in een achtertuin gevonden en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Vorig jaar waren er in Japan ruim 200 aanvallen door beren en vielen er 13 dodelijke slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

of radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. In verband met de brandstichting bij een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in Kadir en Keer is een minderjarige bewoner aangehouden. De brand brak gisteravond uit in het gebouw, waarna het volledig werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt en na ventilatie konden de bewoners later terugkeren. De politie onderzoekt nog de toedracht van de brand. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

me. Just watch me. Watch me. Just watch me. Watch me. Just watch me.

enough. Watch me. Watch me.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. SOMI, een stichting die collectieve rechtszaken voert over digitale platforms en privacy, begint een zaak tegen Snapchat. Volgens de organisatie heeft het platform een verslavend ontwerp en maakt het onrechtmatig gebruikersprofielen voor gerichte advertenties aan, ook van minderjarigen. Er wordt een schadevergoeding geëist, €1000 voor jongeren en €750 voor volwassenen. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft 2 boetes van in totaal 160.000 euro voor tabaksfabrikant Philip Morris vernietigd. Volgens de rechter was een proefactie voor het tabaksverhittingsapparaat IQOS destijds geen tabaksreclame, omdat het apparaat toen niet als tabaksproduct werd beschouwd. 6 andere boetes, samen goed voor ruim 236.000 euro, blijven wel in stand wegens overtreding van het reclameverbod voor tabaksproducten. Philip Morris heeft aangekondigd later inhoudelijk te reageren op de uitspraak. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. En 2 Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Ze worden verdacht van het importeren van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, 3:10, dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harten in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. De rechtbank heeft een 81-jarig man uit Assen veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote. De vrouw werd vorig jaar augustus omgebracht en haar lichaam werd later gevonden in een kanaal bij Tinarlo. De rechters spreken van een zuivere vorm van femicide nadat de vrouw seks had geweigerd en de relatie wilde beëindigen. De man werd vrijgesproken van moord wegens gebrek aan voorbedachte raden, maar wel veroordeeld voor doodslag. Hij geldt als verminderd toerekeningsvatbaar door hersenschade. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het luchtalarm blijft bestaan en wordt vervangen door een nieuw landelijk sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Dat schrijft minister David van Weel. Het huidige systeem is verouderd en beperkt inzetbaar. Naast NL Alert blijft een sirene volgens de minister nodig, omdat digitale waarschuwingen in crisissituaties of oorlog kwetsbaar kunnen zijn. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harten in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio. 40

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Ja, welkom allemaal bij deze 250ste aflevering van Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Ja, bijna 5 jaar met meestal vooral nieuwe muziek. Zoals de opener die je zojuist hoorde. En die was van Fantastic Cat. Van hun nieuwe album Cat Out of Hell. En die opener? Nou, dat was No Goddamn Way. Een compositie van de 4 leden van het collectief. Brian Dunn, Anthony D'Amato, Mark Montali en Don DiLego. En in maart draaide ik al een track van het nieuwe album Trixies van Squeeze. Nou, daarna ben ik het wat vergeten. Maar toen zag ik opeens, op 15 mei, bij de BBC... de seizoensopening van Later with Jules Holland. Met als speciale gast zijn oude maatjes, jawel, Squeeze. En het openingslied dat ik daar hoorde, maakte me meteen weer enthousiast. En die hoor je nu ook hier, het onweerstaanbare Why Don't You?

0: En behalve Squeeze werd ook mijn Deense connectie weer nieuw leven ingeblazen. Want mijn Deense muziekvriend Karsten Boysen die maakte me opmerkzaam dat zijn nieuwe EP Ruin Beauty uit is. En van die EP koos ik Breaking Free uit. Een fraaie ode aan de lente. En die hoorde je zojuist na Why Don't You van Squeeze. En ook de goudmijn Volendam is weer open. Met na Niels Buis, een paar weken geleden, en binnenkort trouwens opnieuw, is het nu de beurt aan P.A.M. Bond, oftewel Paul Bond, met What the Hell Am I Supposed to Do, van zijn nieuwe album Coyote, met tussenhaakjes King of the Island. Nou, ik zag hem eerder bij A Walkabout Music in Edam, bij Donkers in het Amsterdamse Tolhuis, en als bandlid bij Van Wijk. En je kunt hem trouwens nu ook gaan zien als bandlid bij Her Majesty, die nu een tour doet met liedjes van Neil Young. En natuurlijk kun je hem ook solo bijwonen, want hij treedt vaker op. Maar hier is hij op de plaat. P.A.M. Bond met What the Hell Am I Supposed to Do?
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Nou, dat ik het nieuwe album Revival van de Eagle Rock Gospel Singers hoog heb zitten, dat kon je al eerder merken. Ik heb er al meer van gedraaid. En ga er ook even mee door. Zoals nu net. En dit vond ik wel het mooiste. On the Shore. Heerlijk. Met daarvoor dus in de thuisplaat P.A.M. Bond met What the Hell Am I Supposed to Do? En ook Yarn hoorde hier al eerder. Met een lied van hun nieuwe album Saturday Night Sermon. En de track die je van dat album nu gaat horen is Let the Universe, Yarn.

Alice Bailey was dat, met haar laatste single, Best Believe. En ze is ook een muzikante die ik al lang volg en waarvan ik zo af en toe wat laat horen. Ze komt uit Bristol, dat heb ik al vaker gezegd. Bristol in Engeland natuurlijk. Nou, begin dit jaar kwam ze met haar nieuwe album Can't Take My Story Away. Maar nu is er alweer een nieuwe single, Best Believe. En die hoorde je dus. Met daarvoor Yarn met Let the Universe. En in de volgende twee liedjes hoor je niet Tom Waits. Ik herhaal, niet Tom Waits.

0: Ja, twee keer Tom Waits-achtig. De eerste was van Bob Schneider met The Things He Does for Strangers. Van zijn nieuwe album Fame. En dat schrijf je F-A-Y-M. Fame. Hij groeide op trouwens in München in Duitsland. En later in El Paso in Texas. En daar in Texas kwam zijn muziekcarrière van de grond. In bands, maar vooral solo. Hij is ook zeer actief. Met heel veel filmmuziek, ontelbare albums en dito singles. Met voor mij een paar hoogtepunten, zoals Tarantula. Maar ook met veel nietszeggend werk, vind ik. Maar The Things He Does for Strangers, die vond ik fraai. En het tweede lied in de Tom Waits-traditie kwam van de Londense Police Dog Hogan. Draai ik ook veel van. Ook van hun nieuwe album, The Light at the Top at the Stairs. En van dat album hoorde je het zeer fraaie Sister Louise. Een verhaal van verdriet naar geluk wanneer Sister Louise opduikt. In de beste Tom Waits-traditie. En net als bij de twee voorgaande uren van Zorg aan Zet krijg je Ruben Ramos te horen. 86 jaar oud en nog zeer actief. Van zijn nieuwe album Los Dias de Calor krijg je dit keer I'm a Dweller te horen. Ook weer een lied in een Latin sfeer. Geschreven door Ruben Ramos en Carlos Colorado. Maar gezongen hier door Ruben Ramos samen met Kerry Rodriguez. Die trouwens veel beter zegt hoe het lied heet.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs.

Kende u haar nog? Nou, dat was Linda Perry, ooit zangeres bij Four Non Blondes, maar al heel lang solo actief. Vooral haar soloalbum In Flight uit 2004 trok me. Maar haar nieuwe album Let It Die Here mag er ook zijn. Daarvan hoorde je Beautiful. En het was ook mooi. Met daarvoor Ruben Ramos en Kerry Rodriguez in I Me Duele. En radiocollega Leo Kattenstaart zou het een 1-2'tje noemen. Twee liedjes met één thema. Ik heb het over twee keer Kathleen. De eerste is de nieuwe single van Corey Brennan. En die gaat over een break-up met Kathleen. Go on, Kathleen, go. En Kathleen nummer 2 vond ik er goed bij passen. Van Joss Ridder, Kathleen. Van zijn album Hello Starling uit 2002. Maar daar is het thema juist verliefdheid. Op die mooie, maar ongrijpbare Kathleen.

Ja, Kathleen en Kathleen, die hoorde je van respectievelijk Corey Brennan en Joss Ridder. En ik ga verder met lied nummer 14. En dan weet je het wel, de thuisreis, de afsluiter. Gasoline Lollipop zorgt daarvoor, of moet ik zeggen, zorgen daarvoor. En ze zorgen daarvoor met Way Back Home. In een reis, samen met de duivel, van Nashville, langs Memphis, New Orleans, Houston, Abilene, naar The Great Divine, het groot goddelijke. En if you haven't found your friends by now, friend, you better head back home. Gasoline Lollipops. En graag tot de volgende week bij nummer 251.

0: 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
2: De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Frankrijk en Duitsland hebben het gezamenlijke straaljagerproject FCAS na 9 jaar en miljardeninvesteringen beëindigd. Conflicten tussen Dassault en Airbus over leiding en werkverdeling, plus meningsverschillen over militaire eisen, maakten verdere samenwerking onmogelijk. Beide landen blijven wel samenwerken aan andere defensieprojecten. Duitsland onderzoekt inmiddels alternatieven voor een Europees gevechtsvliegtuig. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harten in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Ik weet niet of je er weinig of veel ritmegevoel voor moet hebben, maar lekker vind ik het wel. Goat, uit het begin van de jaren 20 en uit Zweden.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Ja, en dat ze dan uit Zweden komen is ook zo'n beetje het enige wat ik over dit zevental weet. Want ze willen anoniem blijven en dragen om dat te bevorderen op het podium altijd maskers. Do the Dance van Goat tapt weer een reis langs genres en decennia af in Songs and Stories. De nieuwste plaat is splinternieuw, de oudste komt uit 1958. Voor de meeste platen maak ik weer een hinkstapsprong van 5 of 10 jaar door de muziekgeschiedenis. Maar er zijn 1 of 2 uitzonderingen. Gewoon omdat ik die plaat, hoewel die niet in dat rekensommetje paste, toch wilde draaien. Veug je op doo-wop, gitaren, singer-songwriter, gothic, hardrock, freakbeat. Die term is trouwens niet voor mezelf. Surf en nog het een en ander. De plaat waar ik mee begon van Goat wordt door hemzelf omschreven als psychedelic fusion. Nou vind ik dat niet echt een benaming die bij deze band past. Maar toch doet de muziek me er wel wat aan denken. Belgische funkwave uit 1981. Allee, allee.

0: Twee grootheden uit de jaren 60 die in 1971 samen aan de slag gingen. Dave Mason uit Traffic en Cass Elliot, een van de mama's uit de Mama's en Papa's. Samen zongen ze Sit and Wonder.
1: Songs.
0: En dit is mooi nieuws uit Luxemburg. Een beetje dromerig ook. Higher van Francis of Delirium.
2: And Stories.

Waar? Dit liedje kreeg begin jaren 80 een tweede leven via een cover van George Harrison. De Beatles waren dan ook bijzonder grote kenners van de Amerikaanse rock'n'roll, soul en doo-wop van eind jaren 50 en begin jaren 60. Dat moest ook wel, want rond 1960 hadden ze een contract in Hamburg waar ze elke avond moesten spelen. Niet zomaar een uurtje of twee, nee, elke avond van 8 tot 4. 8 uur lang dus.

kun je het je nog voorstellen? Dit vonden we met z'n allen extreem harde muziek destijds. Maar goed, het is dan ook al 50 jaar geleden, 1976. Kiss met Shout It Out Loud. Als je het nu hoort, is het gewoon een beetje bedaagde blues, toch? Maar leuk om weer eens een keer te draaien. Dit wordt tegenwoordig 60's Freakbeat genoemd. Een nummer van Pete Townshend van The Who, dat toen direct werd gecoverd door Le Fleur de Lis. Die naam klinkt Frans, maar ook zij kwamen gewoon uit Engeland. En verscheen in 1966 op het toen nieuwe label van Andrew Luke Oldham, de manager van de Rolling Stones, Immediate Records. De sessiegitarist die werd ingehuurd voor deze opname schijnt ene Jimmy Page geweest te zijn. 2 jaar later wereldberoemd met Led Zeppelin. Le Fleur de Lis met Circles.

Ja, ze brengt tegenwoordig vaker een leuke plaat uit dan haar vader. Maar laten we stoppen met haar vergelijken met die vader, want Violet Grohl heeft tot nu toe alles zonder hulp van pa gedaan. Dave Grohl van de Foo Fighters wist niet eens dat zijn dochter een plaat had gemaakt. Die kreeg hij cadeau van haar toen die al af was. Buck in the Cake hoorde je, haar nieuwe single. Ook nieuw, maar van een heel andere orde is The Boys of Dungeon Lane. De 20ste solo popplaat van Paul McCartney sinds 1970. De platen met Wings en zijn klassieke en andere uitstapjes moet je zelf maar even meetellen in je eigen rekensom. Het is geen absoluut meesterwerk, die nieuwe McCartney. Maar vlak voor zijn 84ste hoeft Paul natuurlijk ook helemaal niks meer te bewijzen. Ik vind het dan mooi dat het op Dungeon Lane gewoon is wat het is. Een man op leeftijd die terugblikt op zijn leven. Zonder overigens heel erg gedateerd te klinken. En met minimaal een paar echt goede songs. Deze bijvoorbeeld. Salesman Saint.

0: Na Paul McCartney op zijn 20e soloplaat hoorde je Larry Williams. Je hoorde net al George Harrison terugblikken op de doo-wop. Dit was ook zo'n idool van de Beatles van rond 1960, van wie ze diverse nummers coverden. Niet dit nummer, dat deden de Stones in 1965 al. Maar in 1999 maakte Paul McCartney, samen met onder andere David Gilmour van Pink Floyd en Ian Paice van Deep Purple, een daverend eerbetoon aan de oude rock'n'roll. Toen coverden ze onder meer dit She Said Yeah. De versie van Larry Williams zelf kwam uit 1958.
1: Songs and Stories.
0: Interpol uit 2007. Pace is the trick.

Mooie muziek uit 1967, toen iedereen in navolging van de Beatles Sgt. Pepper'tje ging spelen. Maar het leverde wel aardige resultaten op, zoals hier bij de Hollies en hun Butterfly. Bijna het slot van deze Songs and Stories. Zometeen nog Depeche Mode, zoals ze zouden klinken als ze surfmuziek zouden maken. Enjoy the Silence door de Messer Chubbs na Wang Chung. En dit uit 1983 van hen in de Dance Mix. De titel is er dan ook naar. Heel graag tot de volgende Songs and Stories. Dit is Dance Hall Days.

0: Party Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. Sportwagenmerk Spyker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Zijn belang zou volgens ingewijden honderden miljoenen euro's waard zijn. Spyker wordt onderdeel van fintechbedrijf W Group. Het merk kondigde ook de nieuwe C8 Preliator aan en wil technologiebedrijf Spyker Digital oprichten voor innovaties in de luxe autosector. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De 2 piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11 en 2 uur.

0: Lap! Oh, zijn we al in de uitzending, Bart?
1: Jawel, ik luisterde vol bewondering.
0: Ja, ik zat net aan mijn filtersigaretje te trekken. Maar nee, die moet ik nu wegdoen, want het is Music No Filter weer vandaag. We gaan weer op reis. Waar gaan we heen, Bart?
1: We gaan overal naartoe. We zien wel wat het
0: een heel uurtje op reis. Hè?
1: Ja. Zeker. We hebben nog genoeg.
0: The Train to Nowhere. Nou ja, we weten niet waar die allemaal heen gaat.
1: Maar nee, dat is waar.
0: Maar waar is de eerste bestemming?
1: Nou, ik had vorige keer veel Have Love Will Travels en Have Cadillac Will Travel. Nu hebben we Have Guitar Will Travel. En in een prachtige uitvoering van de Scotty Moore Trio. En die kennen wij natuurlijk.
0: Elvis.

0: Ik hoor net dat ik ernstig gezondigd heb tegen de wet van Frits Spits.
1: Ja, je mag nooit met een instrumentale plaat beginnen. Maar godzijdank werd er aan het begin en het einde werd gedaan. Waardoor je nog net weg mocht.
0: Oké, gelukkig.
1: Maar het volgende plaatje, daar heb ik jarenlang naar gezocht.
0: Oh.
1: Het, die hoorde je af en toe op die Engelse radiostations. Radio London. Dat heette dan... hoe heet je nou? Nou ja, goed. Zo heb ik ernaar gezocht dat ik nu op dit moment even de titel kwijt ben. Van de Pyramids. Train to Rainbow City, ja. En dat beschrijft dan hoe men op weg gaat in het treintje naar Rainbow City. En ja, dankzij internet kon je die titel intikken. En ja, sinds een paar jaar heb ik hem dan uit Amerika kunnen bestellen. Zo blij. Daarna ben ik hem nog 3 keer tegengekomen. Ik koop hem elke keer weer opnieuw. The Pyramids. En nu blijkt dat nummer nou te zijn geschreven door Eddie Grant... Ah. Dus dit is een oerplaatje van Eddie Grant. Nou, stopt u allemaal in? Hier komt de train to Rainbow City.
2: Is bound for Rainbow City. All aboard!

0: Ja, heel grappig plaatje. We kwamen langs het huis van Judge Dredd. En we kwamen langs het huis van Prince Buster. Dat zei ons in die tijd allemaal nog niks. Maar die lui, die zijn pas beroemd geworden 10 jaar later in Nederland. Ja. Toen Madness en de Ska Revival ook hier het land bereikt.
1: Mooi. Ja. Leuk nummer.
0: Ja, we hadden de Pyramids met de train toe. Rainbow City.
1: En waar kwamen ze vandaan? Uit Jamaica?
0: Uit Jamaica. Ja, ja, dat hoor je ook aan die krakende muziek. Alle plaatjes die je... Jamaicaanse persingen die je koopt, die kraken als een gek.
1: Oh ja?
0: Hele slechte apparatuur hadden ze daar. Maar leuke nummers.
1: Nou ja, dat hebben ze een beetje gemeen met al die goedkope Franse persingen die wij eind jaren 60, begin jaren 70 hier in Nederland kochten.
0: Ja, was
1: ook, allemaal ook zo slecht. Maar goed. Met de treinreis is ongelooflijk leuk. Dat doe ik heel graag. Jij ook, denk ik.
0: Ja, ik kan niet
1: anders. Nee, ook dat. Maar ik vind het iets heel bijzonders. Met een vliegtuig vind ik zo onpersoonlijk. Dus als het even kan, gaan we met de trein. Maar dan moet je wel op de goede trein stappen natuurlijk. Hè? En niet in de cruel train.

0: Ja, Brainbox natuurlijk, Cruel Train. En als het even kan, dan laat ik Cas Lux horen. Wat een zanger, geweldig.
1: Mooi. Ja, ik blijf ook even de trein. Ja, hier komt er een ongewenste trein. De Train from Kansas City. Nou, ik heb hem al vaker gedraaid. Het is een hartverscheurend nummer. Product van Shadow Morton. De Shangri-La's, weten de kenners inmiddels. En daar staat die meid met haar huidige vriendje dicht bij het station en zegt, ik moet je even alleen laten. En je weet, ik zal je nooit pijn willen doen, maar ik moet even naar die trein, want daar zit mijn vroegere verloofde in. En die heeft me gisteren een brief geschreven dat je eraan komt om 2:50. Dus laat me even een minuutje alleen. En ik zal die man even afpoeieren. Ik laat hem alleen maar de ring om mijn vinger zien. Nou, dit drama wordt hier beschreven. En ondertussen nadert die trein en je hoort hem op het einde aankomen.

0: Ja, en dan zit hij verloofd met een grote grijns op zijn gezicht. Want hij gaat zijn liefje weer zien. Nou ja, 10 minuten later gaat hij weer terug.
1: En hij heeft de ring gezien.
0: Hij heeft die ring gezien.
1: Tenminste, dat hopen wij maar, dat hij dan inderdaad
0: ja,
1: alleen
0: gaat. Misschien is hij wel voor die trein gesprongen daarna.
1: Nou ja, misschien stapt ze wel in. Dat kan natuurlijk ook nog.
0: Nee,
1: of niet? Nee, zou dat niet gebeuren?
0: Nee. En zij is niet voor die trein gesprongen, want zij heeft dit liedje gezongen.
1: Ja, ja. Ja, dus, nou, dat kunnen we, ja, dat kunnen we wel uit opmaken, dat klopt.
0: Okay.
1: Mooi nummer, goed. We
0: de
1: gaan naar
0: Shangri-La's dus.
1: Ja, prachtig. Een andere trein, Memphis Train, van Buddy Miles. Buddy Miles kennen we, onder andere van de drummer van de Band of Gypsies. Hij heeft ook bij Santana gespeeld. Dus, Electric Flag heeft hij ook nog in gespeeld. Een beroemdheid, zeg maar. Geweldenaar, Memphis Train.

0: Ja, dat was een Buddy Miles. Memphis Train.
1: Memphis Train, ja. Ik ga terug naar de jaren 50. En toen waren uitstapjes naar de jungle nog niet zo populair als tegenwoordig. En het gevolg was dat je nog wel eens kon stranden in de jungle. En dat wordt nu gezongen door de Cadets. En het wordt ondertussen meteen op het nieuws gebracht. Luister maar. Rare plaat.

0: Zeker een apart nummer.
1: Ja, een novelty plaat, zoals ze wel genoemd werden. Typisch voor de jaren 50 met rechtstreeks uit de jungle en dan de reacties daar in Amerika. Stranded in the Jungle van de Cadets.
0: Oké. Ja, we gaan naar Mali. Hebben we ooit een plaat uit van een band uit Mali gedraaid? Ik dacht het niet, hè?
1: Niet dat ik weet.
0: Nee, ik heb onlangs ontdekt dat er in Mali en in Algerije en Nigeria muziek wordt gemaakt die zijn herkomst of zijn die is afkomstig uit de nomadenmuziek uit die landen. En dat wordt gespeeld op elektrische gitaren en dat is heel apart en echt heel erg. Ik vind het echt wel erg goed en erg interessant. Onlangs verscheen een LP die heet Asikel en ik was blij dat ik de vertalingen bij kreeg, want die LP betekent zoiets als reis. Dus past in ons programma, dus ik kan een nummertje draaien van de band Tami Crest. Nooit van gehoord. Nummer heet Imanin, maar van de LP Asikel, wat reis betekent.
1: Ah, kijk al. Mo.

0: dan hebben we toch ook eventjes internationaal muziek, hè? Wereldmuziek.
1: Uit Mali helemaal.
0: Maar ja, toch, hij past heel goed in de sfeer.
1: Tuurlijk.
0: Zo is het. Mooi. Ja, wat heb ik nu klaarleggen? Doug Sam, ja, Doug Sam. Dat is natuurlijk de favoriete artiest van al zijn collega's. Dat was een van de aardigste mannen.
1: En van jou?
0: Ja, ook van mij. En van Jan Donkers, niet te vergeten. Jan was persoonlijk bevriend met Doug Sam. Mm-hmm. En Doug Sam, ja, die heeft natuurlijk Sir Douglas Quintet gedaan. Maar ja, als Augie Myers of een van zijn bandleden weer in de bak zat vanwege hashrokerij of wat al niet meer, dan moest hij dus even uitwijken. En toen heeft hij dus Doug Sam en Band in het begin jaren 70 gespeeld. En wie speelt daar weer in mee? Net als in de Traveling Wilburys, Bob Dylan.
1: Nou.
0: En als je goed luistert, hoor je die ook op het nummer Is Anybody Going to San Antone?
2: A song now about my hometown.

0: Prachtige plaats, Duck Sam and Band. Met Bob Dylan. En het nummer Wallflower staat er ook op. Op deze plaat van Bob Dylan. Dus hij heeft zijn steentje bijgedragen.
1: Mooi. En, onmiskenbaar Duck Sam, hè?
0: Ja, prachtig. Geweldig man. Hij is niet oud geworden, maar hij heeft heel veel plezier gehad in zijn leven.
1: Precies. En hij heeft mooie muziek nagelaten.
0: Nou.
1: En zo hoort dat. We gaan naar Robert Johnson. Of tenminste, niet naar hemzelf. Maar die heeft natuurlijk ook ongelooflijk veel mooie muziek nagelaten. En is een inspiratiebron geweest voor heel veel bands en zangers en zangeressen na hem. Zo ook voor Led Zeppelin. Die hebben het nummer Traveling Riverside Blues gecoverd. Een prachtige uitvoering.

0: Jawel, dat waren ze. Led Zeppelin.
1: Het leek wel een meidengroep, leek het wel even.
0: Hoe dat zo?
1: Hoorde je geen zangeressen?
0: Nee, dat was Robert Plant.
1: Dat was Robert Plant.
0: Ja, dat was hem zelf, jawel. En Led Zeppelin heeft natuurlijk heel veel bluesnummers gecoverd. Hè. En heel vaak dachten ze gewoon, we zetten onze eigen naam eronder. Niemand die het merkt. En hier, soms moesten ze toch een beetje dat terugdraaien. En kregen de oorspronkelijke artiesten toch wel eindelijk hun geld.
1: Maar Robert Johnson, die is van de aardbodem verdwenen. Hè? Die had zijn ziel aan de duivel verkocht. Hè? In 1939, geloof ik, is die overleden. Hè?
0: Het zou best eens kunnen, ja. Dit nummer stamt uit 1937, ja.
1: Ja, oh, 7, dat kan ook. Hè? Maar, Stones, iedereen is met zijn repertoire vandoor gegaan. Mm-hmm. En de erven zijn nooit teruggevonden.
0: En de Crossroads, hè? Dat was toch een beetje het belangrijkste thema van hem, hè? Dacht ik. Hè?
1: Ja. Goed, de Monkees, dat is een guilty pleasure, hè? Eigenlijk mocht je daar niet naar kijken. Het was een hele flauwe televisieserie.
0: Nou, dat is ook echt heel erg, hoor. Ze worden op het ogenblik herhaald bij ons. En dan kun je af en toe eens kijken naar zo'n... Nou, vind ik, het is echt niet te geloven. Zo erg.
1: Nou,
0: zo
1: toen slecht. Vond ik het al heel erg.
0: Ja,
1: maar het allerergste was dat ze af en toe plaatjes hadden die best goed waren.
0: Ja, nou, zeker.
1: Ja, I'm a Believer blijft een goed nummer. En dat geldt ook voor The Last Train to Clarksville.

0: De Monkees. The Last Train to Clarksville.
1: Ja, mooi. Tenminste, leuk nummer, aanstekelijk. Ja. Was het ook een Neil Diamond compositie of niet?
0: Ik geloof deze niet.
1: Deze niet, hè? I'm a Believer wel, natuurlijk.
0: Ja, die wel. En, maar goed, ze hadden ja, een paar van die ruige nummers ook. En, maar
1: ja, I'm Not Your Stepping Stone. Ook, een,
0: ook,
1: ja,
0: goed.
1: Ook een leuk nummer.
0: Ja, ja, en Team of the Monkees ging eigenlijk ook wel.
1: Ging ook leuk.
0: Alternate Title was ook goed.
1: Kortom. Ja, Porpoise Song vond ik ook heel mooi.
0: Nou, zo nou, zie ja, je maar. Een van de beste bands uit de jaren 60. Ja, daar konden de Beatles en de Stones een poepie aan reuken.
1: Nou, dat dacht ik wel. Goed, Last Train to Clarksville. Ze moesten weg. En nou, dat geldt ook voor The High Numbers. The High Numbers, dat is natuurlijk de naam van The Who. Voordat ze The Who werden. Ja, precies. Ik hoor het. Je weet het. Leaving Here.

0: live here.
1: Leaving here, dus ja, het maakt niet uit met de trein of met het vliegtuig. Ze willen weg. De Who, de High Numbers.
0: Ja, er is nooit wat geworden met die High Numbers. Hè?
1: Nee, dat is een beetje tot mislukken gedoemd.
0: Oké, maar goed, toen hadden ze het fantastische idee om zich de Who te noemen. En toen kwamen de jongens uit Ierland, die noemden zich Dem. Ja, wel lastig hoor, vind ik altijd, die bands die je dan op internet op moet zoeken. Want bij de Who heb je een paar miljoen hits, hè? En met Dem kom je ook niet uit. Hè?
1: Nee, is heel moeilijk.
0: En Love is ook zo'n lastige.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dus, daarom zijn die singles extra zeldzaam. Je kan ze niet vinden. Goed. Ja, Elvis. We draaien veel te weinig Elvis Presley. Ik heb de laatste jaren steeds meer waardering voor Elvis Presley gekregen. Met name uit zijn begintijd. Maar ook Viva Las Vegas is een mooie reisbestemming uiteraard.
2: Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole

0: goede zanger eigenlijk, die Elvis.
1: Daar kunnen we het van.
0: Godverdomme. Als ik een voetbalclub had, dan zou ik die Las Vegas noemen. Want dan hebben we al een clublied.
1: Precies. Wat ik zo mooi vind, ik heb het vorige uur Holiday in Cambodja gedraaid. Van de Dead Kennedys. En wat deden de Dead Kennedys op hun debuut-LP, Fresh Fruit for Rotting Vegetables? Holiday in Cambodja laten volgen door Viva Las Vegas, de cover. En dat gaf zo heel mooi dat verschil aan tussen die twee werelden. Ik vond het echt een fantastische band.
0: Oh, daar staat je ook op, ja.
1: Ja, echt een prachtig nummer. Ook van Elvis trouwens. We gaan naar een band die wij volgens mij nog nooit hebben gedraaid in ons programma. Rush.
0: Nee.
1: Jij zegt ook natuurlijk niet.
0: Kennen we niet.
1: Nee, die wil je ook niet kennen. Nee, maar Rush, ik vind het echt een geweldige band. Prachtig mooi. En we hebben het over reizen, dus ja, dan is het ook handig om iets van Rush te gaan draaien. Een prachtig nummer, Passage to Bangkok.

0: Dat was hem, Rush.
1: Rush, Rush. Ja, deed me ook aan een andere band denken. Waar ik de naam niet zo gauw van vind, maar die jij ongetwijfeld kent.
0: Jawel, ik was een groot fan van Rush. En ja, we hebben nu ook een keer in dit programma gedraaid, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Is dit voor of na Queen?
0: Dit is, nou, dan moet ik even goed kijken. Deze LP, die komt van 2112. Dat kan ik wel even nagaan. Het is na 1976.
1: Zo, ten tijde van Queen.
0: Ten tijde van Queen, ja.
1: Dit soort muziek hing in de lucht.
0: Ze deden ook een beetje Led Zeppelin na de eerste LP zeker. Maar ze kregen op een gegeven moment een nieuwe drummer, nieuw part. En die heeft een hele andere richting aan die band gegeven. Die gingen allemaal inspiratie zoeken uit de klassieke oudheid. En schreef nummers van 20, 25 minuten soms.
1: Ja, ja.
0: Hele LP-kanten.
1: Ja, en dan haken we af. Hè.
0: Ja, jij wel. Ik vond het heerlijk. Okay. Kon niet lang genoeg doen. We hebben dus weer bijna klaar met ons programma. Jeetje, Vink.
1: Ja, want ik het geheel tegen mijn gewoonte in. Want ik vind een goed nummer duurt 3 minuten. Heeft een duidelijk intro en een duidelijk outro. Heeft een couplet en een refrein. Nou ja, heel veel popmuziek houdt zich daar niet aan. Maar Neil Young, zijn allereerste LP. Ik zat net op kamers in Amsterdam. En mijn buurjongetje die had die eerste LP van Neil Young. Nou, dat was een hoop droevigheid troef. Nou ja, dat paste wel bij ons op dat kleine huurkamertje op de Hemonielaan waar ik toen zat. Kamertje van 3 bij 3 vierkante meter. 1,80 meter hoog. Sommige vrienden van mij konden daar niet rechtop staan. En dan luisterden we naar nummers als The Loner. Ach, ach, ach. Tranentrekkend. Prachtige plaat. Neil Young was een ontdekking. 1970, zo'n beetje rond die tijd. En er staat 1 nummer op. Dat past perfect in dit programma. The Last Trip to Tulsa.
0: Ja.
1: En daar besluiten we dit programma mee. En dit duurt het hele uur uit verder.
0: Oké, okay, nou, de volgende keer eten en drinken, hè, dan.
1: Gaan we eten en drinken? Met wel eens een keer tijd.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Welkom bij 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.